0: Amen.
1: Smitus Jenny, Fminje, Schermutzen, Boha, Asmichas, Josiatis, Wobos, Wischeli. Tisch Zemeso, Pschetjeho, Wissoke, Majestoschi, Zromatnie, Spovedat, Zespevom, Stwor, Wemini Bojo, Czisto Utrobu.